That's right. Yeah, Jai. Onyankopon asema ba yenchen 03220 yakfa course neka crown so. Sabri. Onyankopon shira se wo join me. You can command your morning this morning. Abra wo join eye CTM TV, Holy TV, Holy FM. Na yeni yen papa Evangelist Ewusi on Facebook, Evangelist Ewusi on YouTube, Evangelist Ewusi on TikTok. You are joining Command the Morning Empire Bokesi yenu. Na onso wa bobi. Eye juada kusifia debi anopa nunun kopim non son. Epacho ubeti mi a joining. Sede me kain pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepep
kasa number no eye 0241 7679 0249 0249 0241 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249 0241 7679 0249